verloren oeufonteinen en toverbeelden van oases langs die pad. Maar ver al wijst die torens van die mijnen, jouw schoonheid leeft veel dieper in die hart. En hij komt hou op een manier was daar maar net diezelfde vrede.

hoor je rammelende ratten langzaam stil. En die dreunen en je buikskut s'nachts die muren. En je flitsen van blauw blitsen in een schacht. Waar man zo smolle in die diep droomuren. Goud breek uit die brandkluis van die nacht. Ik onthou nog soms die misreen in augustus.

as legendes van die vreemdste avontuur. Diep, diep in die mensgemaakte berg en saans in grotte om die bende vuren, het die lichtspel teen grouwande als verdwerg. En ek onthou, daar was een huis met een kombuis en grynhouttafel, en ses mense het gedeel in lief en leed, en met haar tyd het alles uitgerafel, maar wat die leed was,

Gares weißes Wetter. Kijk ik hier glas op die tafel, wat aan zand, korrels werstuk. Daar is namen vergezichten en datums op kalenders omkrum. En een kompas wijs richting.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

foto's in jou fotoalbum is in zwart gedruk. Die foto's in jou fotoalbum is in zwart gedruk. Een donker man komt hier langs mij. Een donker man om mij stijf vast.

to you, dear. If only you're loud enough, throw your man for by for you. Make your cell phone and your ear on. Dan zijn die broers hier onder in bed. Jij verloor bij je. In bliksem neer. Waar al wat loopt. Waar al wat gaan. Loop weg met mijn Bijbel. In een nightmare. In een mes. Voor jou is ik bang. Banger is een poffer.

enojeciendo. Con audio escape y una yo de chile slow. No como se ni lata. Ojo y soy que fuere hoy día. Será ni nunca el drunk man puro. Wacht en kijk, wat gebeurt. Eister op eister. Louis zal je fonkelen uit spijt. Die lijk van Leon Veenstra. De eeuwen zijn een donker gat. Maar ik weer, die duivel kom jou al hooi aan.

Die maan is half en skeef, geen teken van reen, die dors my ewige vrees. Sien ons iewers hoop, ver voor ons le, of is als reeds dood, nog voor jy niks kon sê.

ben daar nou, hoe draai hij nou? Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: is 12 minuten in Nederland. Tijd vandaag in de Bilake Luisterstatie zonder onderbroeken. Why?
1: Nee.
0: Speakers.
1: Vandaag is zonder kousen dag.
0: Ja, maar stil.
1: Dat is te koud.
0: Ik denk aan prinkjes. Jackie en Van Straat en met Colwijnke.
2: Colwijnke.
0: En dan Jason.
2: En zijn we eerst team.
1: Ik heb het uitgezet van vandaag is geef iemand een Colwijnke dag. En
0: ik kamp kijk.
1: Ik skimp niet.
0: Ik kamp kijk. Als ik geweet het, dat ik veel gebring, maar okay. Hij is er vier af.
1: Ik heb het geweet, je gaat inkomen. Ik denk dat je is braaf genoeg. Toen je mijn boodschap ziet, sê die pad is smal. Ik zei, kom eens jij uit.
0: Ja.
1: Maar dus, kijk, ik blijf baie naal bij. Dus ik kom dit makkelijker is voor mij om hier te komen, maar ik het niet.
0: Ik took a chance, man.
1: Kom mijn hoed af voor jou en JK, werd het zo waag.
0: Nee, dis, nee, JK, daarom hoog karre. So ek kan hom, en hy het bietjie meer hier aan sy kant as ek, so hy is veiliger.
1: Mens het gepraat van die paaie, Jacques, hulle is op pad Mosselbaai, toe sies Jacques, jy vat my nie eens saam nie, maar hy het gevra, is al enige opdatering op die paaie, moet nie die langkloof vat nie, van die pad,
0: nie.
1: Ja, die pad by Kereda het in mekaar geval, so bly eerder op die hoofpaaie, en soos ek verstaan, is het ook al die pad tot by Mosselbaai, dis meer in Oudtshoorngse kant en Meyringspoort van toe is.
0: Meyringspoort
1: is een groot probleem.
0: Dis een benarie.
1: En al was bykie een watertoevoer gewees by Wildernis, by Kaimans, maar dit is ook uitgesorteer.
0: Ek sien ook daar is vrachtmotor wat die pad byster geraak het by Nenaga. Hulle het nog nie met die herwinning begin nie. Verkeerspersoneel is op die toneel. So kyk
1: dit het al na 6 vanoggend gebeur.
0: Ja. Ek sien baie van die mense stuur vir ons die Gamtoos video's. Ons het hulle gekry, maar dit is crazy, man. Dan ook in Newton Park is al paar areas, paar strate, want soos om Dante sê hier so, Newton Park Dam. Ja. So kyk maar net uit vir, is crazy, ouwens. Ha?
1: Dis rechtig.
0: Is nana.
1: Denk, ook omdat die reene opgewind, kyk mooi, kom my sonnetjie nou daar buiten achter jou uit.
0: Oh, well.
1: Omdat die son nou uitkom en die reene het opgehou, kan die mens die skade sien.
0: Ja.
1: En ek denk, dit is wat ons nou beskok.
0: Ja, mense ring nou bykie meer rond en alles, so ja, dat is dus baie dinge. Maar smile and wave, man, all the way to the bank. Ons probeer maar so veilig wees as moontlik met al die dinge wat deurkom. Stuur die hele tyd vir ons video's. Ek sien Moras het ek nou vir ons een deurgestuur. Baie interessant om te sien hoe ver die skade gegaan het, né? Nee? Het is baie rarig, baie interessant om te sien. Want jy dink altyd, dit gaan reën, ek kan nie nou winkel toe, of ek kan nie nou daarna toe nie, but you don't think how far it goes.
1: Ja.
0: Don't think how far it goes.
1: Kan ek iets sê?
0: jy mag klompgoeders so braai.
1: Ek moet my nie oordeel hier oor nie, en ek weet is gerieflik, nee, maar ek voel so sleg vir die afleerwingsmense.
0: Ja.
1: Ek weet jy is by die huis en ek weet jy wil nie nou winkel toe rij nie, maar meeste van hulle rij op 'n motorfiets.
0: Ja.
1: En daar is soveel wat van hulle wat ek in die laaste paar dae gesien het, wat het trotseer met pakkies aan en alles. Ai, ek hoop julle vergoed hulle mooi en sê vir hulle dankie, geef hulle druk, geef hulle kopie thee miskien als hulle by jou aankom, maar sjoe.
0: Ek het 2 keer met ek order ingesit mee vir die afleerwingsdienste en elke keer het ek om super extra gedankie, maar ja, dit moet, vooral my motorfiets hoor. Hey, Tommy, hey man, ek het baie motorfiets, jare motorfiets gery, and it's not fun. It's not fun, boys. It's not fun. Maar ja, ons sê vir julle baie dankie vir al die boodskampies en al die dinge. Ek sien, ek moet dit nie die naam noem, ek sien iemand stuur hier vir ons van 60-60 in 'n kanoe.
1: Ja.
0: Oh, ek love it.
1: Dis omdreend hoe dit lyk, ja.
0: Het voel so, so ja. Ek sien ook Moras het vir ons 'n video deurgestuur hier van die Sonnags vier met baie braaihout wat afspoel is net hout in aan die vier. So ja, dit is rarig vir ons crazy. Mora sê, so bring een braai, daarby sê hy is allemaal is welkom.
1: Ek is op pad. Ek bring die marshmallow.
0: Ons is op pad, man. Ons is op pad. Kom ons gaan luister bykie na Christian Visser en dan kom ons terug met die splinter die betreffer.

Wat is de maat? Dan zei het is allemaal 25 minuten net voor die tijd van 9. Ignis met die song. Wat om 3 in de week uit is vandaag, beste pel. Hier bij Lekker Luisterstatie, vrijdag die 8e mei. Stadig maar zeker beweeg ons ook naar die middel van hierdie maand toe. Gleur het of gleur het niet. Ons is al die niet is heeltemal af van hierdie af. Van hierdie jaar af is al bij mij 5e maand. Gleur het of gleur het niet, man. Maar blijf warm en alsjeblieft jullie als jullie kan voor mij baie van die paaie. En maak zeker als jij zo min as moontlik kan ry, maak so. Maar as dan nie, dan is dit soos wat het is, wees maar net veilig. Moenie jaag nie en kyk uit vir die slaggate.

0: Eddie Wilkinson met Stoppeland en ook en Kor Musiek daar met Piet Sewals. Dit is ons eie boerepompie, lekker boeremusiek, waar is niks fout daarmee nie, week staat 10 oor 10. Vrydag die 8ste Mei, natuurlijk baie lekker musiek wat nog op pad is, want dit is vrijdag, so jou keuse van musiek so ver het vir ons moontlik is. Baie van die liedjies natuurlijk al aangevra, so by hierdie tyd van die week is hulle al gespeel, maar ek glo jy geniet die musiek saam met my vandag.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

90.6, jou lekker luisterstasie. JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hey Tommy, kom ons vaat een bikkie, gee mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En op die langblaaspad loop strijd tot op zijn voorste. Je kan het stop, daar staan en roep. En op Skollie zal jou bederven.

0: Lyceum. Die klanken van de Rian Benani en hij zei voor ons vat een beetje. Kom ons vat een beetje, vat een beetje, vat. Net voor het oud zal met Eikie Breikie had een liedje wat natuurlijk elke vrijdag verzoek wordt door vele van ons luisteraars. Bye bye, dankie. Net voor het John Belcher met Want Jy Weet. Tijd zo is 16 minuten oor 1 is vrijdag die 8e mei. Goedemiddag vrienden en welkom. Als je nou niet ingeskakeld het, ek de boodskap hier wat sê, hallo Etienne Groot, gaan goed met allemaal. Ek wil net my twee speciale vriendinnen, Linda Ford en Lindy Tout, baie geluk sê wat altijd vandaag hulle geboortedag vier. En nogal diezelfde ouderdom vier die groot 40. Kan je dit oor vertel? Ja, girlas, jylle is nou in julle naughty forties. Dis die beste tyd van julle twee se lewens. Ek kan nou ongelukkig nie saam met julle wees vandag nie, om dit saam met julle te vier nie, maar ek sal in gees saam met julle wees. Ek bid dat Jesus julle nog lang vir ons allemaal sal spaar, want julle is al twee, ek het julle al twee oneindig baie lief. Sy vrou mag die Here julle seën met baie liefde van julle ander beste vriendin Rina van Somersuid. Oos het gevra vir mag die Here jou seën van Willie Huber. Ek sal kyk of hy beskikbaar is. Baie baie dankie vir jou boodskap en baie geluk aan die Linda en Lindy met hulle 40ste verjaardag. Vandag 40 is natuurlik die groot 40. Baie geluk met julle verjaarsdag. Hoop julle het 'n mooi dag. En mag die Here vir julle ryklik seën. Annie is in die huis. Goeiemiddag Annie. Sy sê Etienne speel aan vir ons. Jesus stout gat as dit moontlik is. Ek het hom vir jou gelaai Annie. Hy sal studeer. Wel hy sal net hierna speel. So, dankie vir jou versoekie. Ons versoeklijn is natuurlijk oop. Stuur een boodskapie na die WhatsApp forum 082-33-367. Nou vrienden, ek moet sê, ek het nou vandag so'n bykie rond gaan krap op die internet en ek sien nogal toe nou een natuurlegende, ons allemaal ken ons nou vir Sir David Attenborough. Nou, hy word 100 jaar oud vandag. Kan jy dit oor vertel? Ons allemaal ken seker vir David Attenborough. Sir David Attenborough, een van die wereldse mees geliefde natuurgeskiedenis omroepers, vier een ongelooflike mijlpaal, sy 100ste verjaarsdag. Hy is gebore in 1926 en uit Attenborough het meer as 7 dekades daaraan gewy om die wonders van die natuur aan mense reg oor die wereld te bring, deur baanbrekende dokumentaires soos Life on Earth, Planet Earth en The Blue Planet. Ons allemaal ken ons nou hy stem, is hy man wat so mooie ding kan beskryf as het by die natuurlewe kom. Hy kan die snaakste kreatuurkie vir jou op die mooiste manier beskryf. Ons allemaal het hom al gesien. Ek het so'n stikkie hier so getrek van hom, wat ek net vir julle wil speel vir diegene wat, so as jy sy stem hoor, sal jy dadelijk weet wie David Attenborough is. Hoor gewee.
1: In South America lives a group of extraordinary animals. They are amongst the most spectacular creatures on Earth.
0: Daar is hy, meneer David Attenborough, baie geluk met jou 100ste verjaardag vandag, die man met die gouden stem. Kyk, hy stem, joh, as hy man nou so'n stem het, dan kan jy mos nou maf. Jy kan nie dink hoe die man reg oor die wereld natuurlijk allemaal ken om, en is een man wat natuurlijk die mooiste manier het van het ding beskryf, en dit is hoe hy sy bekendheid verwerp, en natuurlijk ook een omroeper gewees. Baie, baie geluk aan David Attenborough met jou 100ste verjaardag.

volg ons op Facebook en Luister FM. Volg ons op Facebook en Luister FM.

Die klanke van Joan Black en hy sê vir ons een klein klippie. Net voor het Johanita Du Plessis met ware vriende en Irene Louise van Wyk met boertjie voor my deertyd. So 22 minuten voor drie amper tyd om te groet. Nou net een boodskapje ontvang van Jan. Hy sê, hallo Etienne, daar het een bakkie gerol op die Missionwegpad. En mense staan aan die pad. Die verkeer is natuurlijk opgehoop as gevolg van hierdie bakkie wat nou gerol het daar op die Missionweg. So vir diegene wat in die richting is, wees voorzichtig, probeer maar die pad vir my. Want daar gaan nou verkeers op een hoopings daai. Ons sê vir Jan, baie dankie vir die brokkie verkeersnies, ons waardeer jou opreg. Picnic staan reg met die Picnic Drive vriende en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek groet net hierna.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 9 Mei, Aliwal Noord 515, Bishu 822, Kraddock 717, Dispatch 1020, West London 1320, Fort Beaufort 719, Gravenet 818, Gramstad 922, Jeffreys Bay 1621, Mtata 720, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1220, Port St. John's 1323, Queenstown 517 en Uitenhage 1020. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 9 Mei.

Hartelike goeienaand en welkom hierso by Klankgolf, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom, hallo. Goeienaand. Baie dankie sê vir Big Nick natuurlik, wat natuurlijk achter die microfoon is, week staat tussen 3 en 6. Baie dankie Nick, jy moet veilig reis en met 'n lieflike naweek verder hê. Tyd nou aangestapt is so 11 minuten, net na 6 uur op Luister FM. Ek is nog heel te mal 100% die verskoning van my stem. Ons bezig om daar aan te werk, nee.

0: Dis die klanke van Ellie Pido, so met Madoda. Snel 7 hier op Luister FM. Net voordat Irene Wies van Wijkdal met Jan, asjeblief toch, squeeze my. Dat was Real Strijd over de keus, met jou tot een beetje so voor 9 vandaan. Nou, laas van nou, nee. baie dankie vir al die prachtige boodskapies wat hier so deurkom. Natuurlijk, en baie dankie vir die bense. Ek waardeer het verskrikkelijk baie. Ek sien, Bebet is ingeskakel. Hy sê die vierkie brand laas by hom. Hy het vir jou fotoekie ook gestuur. Bebet, jy word het geniet. Baie dankie het jy ook ingeskakel is soos ouder gewoonte. Kom, ons gaan voort. Ons gaan een bietjie luister Freddy Nes volgende met oogies voorbij.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

haar soet liefs nie hier, beferm Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker.

Die beste musiek so na jou smaak. Net hier op Klankgolf. Vrydag 6 tot 9. Saam met my Rian Strydom. Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

frisse klanken van Lovidos met Tony van Benoni. Dit voor het Lady Gaga, The Edge of Glory. 33 minuten, dit na 7 uur op luister FM. Hallo Rian, ons gaan jou mis terwijl jy rus kan. Sy vat word gauw gezond weer. Dank je, Nisha. Binnenkort weer terug. Kom eens luister, Mickey Volger, en dan word ik stijl daar so met Mosaïek.

Dis die klanke van ons eie Morra staan met Houtkabouter. Net hier op luister vir jou lekker luisterstasie. Verlede naweek met die buitelig uitsending een bietjie gesels daar met Morras en het was lekker geweest om te sien en bietjie paar stories geruil ook daar so toe hy nog saam met my pa ook muziek gemaakt het, was heerlijk geweest om een bietjie te kon gesels met Morras homself, jong. Dankie Morras, met die kom hallo sê het vir my daar so by die lekker luister Lori. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie luister na Nadine volgende met Nader aan jou.

Sriam Bernardi, ek smal oor sy naam, ek weet nie hoe kom nie, met spontaan. Dis 2 minute net na 8 hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. En net voor dit het ons 'n bietjie geluister na Ray Dillendaar, die meisies van Vryheid en die meisies van Potch. Kom ons gaan voort, Rihanna Dell is volgende met Tweede Kans.

0: Jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now, stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts

mijn diepste, diepste duister. Mijn diepste, diepste duister. Word jij alleen geteister. Word jij alleen geteister. En als jij mooi luister. En als jij mooi luister. Is het jouw naam wat hij fluister. Is het jouw naam wat hij fluister.

was nog altijd. Die nawet moet nou kom, want die bokke gaan door de speeltijd. Zie waar jy wil wees, die mannen draai die geest op.

tijd snel was draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons tegen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

Dat was mijn beurt om die kinders bij die school op te laaien. Ik zit en wacht aan mijn bakkie met mijn vensters afgedraaid. Toen kom daar uit die zangklas recht langs die principaal. Die zuiverste stemmiekie

Toen mijn taxi bij die deur stop, was dat laat, bij je laat. Toen ons groet toe zien, ik woon, zij is kwaad, bij je kwaad. Maar daar vuiste op haar juppe, langs die tafel koude kos. En die weerlig in haar oe, toen trek ik zachtjes los.

goed in zijn zwart zak en een knop in die helbom van stad tot stad. Uit deze onderbroekie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.